0: This is Joe.
1: Joe 80s and 90s.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Het systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten, maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder wil dat ze zich aan dat budget houden. Politiek journalist Cara Latré.
9: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder, dus ze hebben dat budget overschreden. Jaar per jaar tot 150 miljoen euro, een paar jaar aan een stuk. En plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, oh, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
8: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op het WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt met plaatselijke kans op wat regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maxima rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden.
10: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
11: Oh, dankjewel om eraan te denken, beste luisteraars. Ondertussen is het berichtje al 10 keer binnengekomen en heeft Anka haar zak met snoep om te trakteren voor de verjaardag.
12: Hey.
11: Laat aan de voordeur staan of meegebracht.
12: Yes.
11: Meegebracht.
12: Ja, ik heb het al uitgedeeld. Hè?
11: Al uitgedeeld.
12: En wat zei Sander? Amai, het beste van alle werelden heb je meegenomen.
13: Ja, dat is, je kunt ze veel nageven, maar hier heeft ze toch weer een goede keuze gemaakt.
12: Kan ik toch. Ik heb gewoon in de Aldi rondgelopen en alles waarvan ik dacht, dat gaan de meeste mensen lekker vinden, had ik in mijn kar gezwieperd.
11: Alleen Bounty was je niet enthousiast over.
13: Nee, die ga ik laten liggen, maar de rest gaat allemaal
12: niet. Bounty vind ik het lekkerste van heel het assortiment. En zo, wow, Mars is echt het allervieste.
13: Oh, nee.
12: Milky Way is afschuwelijk vies.
13: Oh, ja, okay. Zat,
12: maar nee, wat heb ik nog? Kaasstengels, pistachenootjes. Ik heb heel veel Luti-snoepjes, zo van die matten met zuur. Ik heb kinderchocolade, ik heb mignonettekes, een heel pak.
11: Ja, ja.
12: Wat heb ik daar nog allemaal liggen?
11: Allemaal lekkere dingen.
12: Koeken, heel veel koeken.
11: Laten we zeggen dat het ontbijtbuffet helemaal netjes is aangevuld met allemaal supergezonde dingen voor de

0: alweer in woensdag 17 juni dichter en dichter bij de schoolvakantie, bij de prachtige zomer die eraan komt en bij de tweede match van de Rode Duivels waar ze nogal gerust op zijn. Sfeer blijft goed, kopt het laatste nieuws. De Duivels panikeren niet na de tegenvaller tegen Egypte. En eigenlijk, ik panikeer ook nog niet.
1: Ik ben nog onthutst over het hoofdpunt van daarnet in het nieuws. Maar liefst 204 buslijnen verdwijnen. Kwetsbare kinderen die niet meer allemaal voor hun deur opgehaald zullen worden, die vaak langer dan anderhalf uur op de bus gaan moeten zitten.
0: Dat is lang, hè?
1: Dus de lijn krijgt eigenlijk elk jaar maar 139 miljoen euro voor dat busvervoer voor kinderen. Maar dat is 11 miljoen te weinig. Moeten ze altijd opleggen. Maar nu gaan ze besparen en ze gaan dus daarop besparen op die buslijnen. Maar dat is toch hallucinant. Een paar weken geleden was dat dramatisch busongeval. Met al die overlijdens. Echt heel dramatisch, heel, heel traumatisch. En dat was al problematisch met zo dat slecht vervoer. En nu gaan ze er nog minder in investeren. Mm-hmm. Dat is toch waanzin?
0: Ja. Het ambetante is dat er op werkelijk van alles en nog wat wordt bespaard. Want ik las wat verhalen van mensen die langdurig ziek zijn. Die nu ook wel eens zeggen, we krijgen nu de schuld van werkelijk alles. Ja. Maar als er in je lichaam van alles fout aan het gaan is en je bent gewoon langdurig ziek, plotseling zijn wij de schuldigen voor alles in de maatschappij. En dat, die vinden het ook afschuwelijk. Dit is ook afschuwelijk.
1: Ja, maar kwetsbaren, hè. Want ik bedoel, als je, ik zeg maar iets, een zwaar autistisch kind hebt, dat wordt dan niet meer thuis opgehaald. Je moet dat dan naar een centrale plaats brengen, ergens een kwartier, 20 minuten verderop. Die komt dan in een bus terecht, overvolle bus, met heel veel kinderen, terwijl die al heel prikkelgevoelig is. En dan nog, ik bedoel, anderhalf uur per dag op een bus zitten voor zo'n kind dat al heel dag naar school gaat. En zeker bij al die kwetsbare kinderen. Ja,
0: ik snap wel dat je er over...
1: Ik word daar heel boos van.
0: Ja, ik snap het wel. Zeg, ik ben een ander artikel aan het lezen en dan moet ik het zo meteen met jullie eens over hebben. De titel zegt al heel veel. Er is een expert, en pas op, het is geen onnozelaar, het is geen freak, die zegt, waarom zou je niet mogen trouwen met je hond? Of, hij gaat nog verder, waarom zou je als mens niet mogen trouwen met een AI-robot?

0: Het is een heel boeiend artikel, heel groot in de krant vandaag. Het gaat over het feit dat een rechtenprofessor van de KU Leuven en ook aan Harvard, dus dat is niet de minste, een pleidooi doet om het huwelijk op een andere manier te gaan bekijken. Want er was een hele traditionele manier hoe het huwelijk altijd werd in de rechtspraak, is belangrijk, werd bekeken. Namelijk ten eerste, het moest een exclusieve seksueel-affectieve relatie zijn. Dus het eerste, dus er moest ook wel seks aanwezig zijn tussen twee personen. Een man en een vrouw was heel belangrijk, die ook samen woonden. En hij zegt, maar ja, om allerlei redenen klopt daar van alles niet meer aan. Ja. Want je kan niet meer afdwingen dat er ook seks moet zijn. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al gezegd, dat je dat niet kan afdwingen in een huwelijk.
1: Wanneer is dat wettelijk beslist eigenlijk?
0: Weet ik niet, Anke, maar er is een uitspraak over dat. En daar kan je toch iets voor zeggen, want anders zou mensen kunnen zeggen, mijn vrouw is heel erg ziek en er is geen seks meer, dus het huwelijk is voorbij.
1: Ja,
0: dus ja, dat hebben
1: niet.
0: We, dat doen we al niet meer. Dat is al niet belangrijk. Het hoeft al niet meer tussen man en vrouw te zijn.
1: Ja.
0: Daar zijn we ook al helemaal voorbij. Dat samenwonen, wat heel belangrijk is, voor sommige mensen moeten daar uitzonderingen op kunnen zijn. Want je kan wel je huwelijk nog houden, terwijl om allerlei redenen jij hier woont en hij elders in het land, of zij zelfs aan de andere kant van de wereld, omdat daar even voor een paar jaar. Dus al die dingen, zegt hij, kloppen niet meer. Dus we moeten het anders gaan bekijken. En moeten het huwelijk gewoon gaan zien als een soort verbintenis tussen twee mensen die een soort van affectieve en trouwe overeenkomst hebben van voor elkaar te zorgen. Wij hebben een soort van speciale band met elkaar. En dat dat juridisch kan vastgesteld worden.
1: Maar waarom moet dat per se juridisch?
0: Om allerlei redenen. Ah. Weet je, je zal maar met, weet ik veel, je zal met drie zijn, bijvoorbeeld.
1: Ah, zo.
0: Dat is een van de redenen.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld, je zegt, ik woon met mijn broer samen, maar ik wil dat wettelijk alles geregeld is.
1: Ja, zo ja.
0: Waardoor,
1: ah ja, dat klinkt helemaal logisch.
0: En dan ga je toch niet vragen dat daar seksualiteit zit, of dat zou incest zijn.
1: Maar,
0: dus je zegt, laat ons dat als een contract gaan bekijken.
1: Maar niet huwelijk.
0: Ja, of het dan nog huwelijk moet noemen of niet.
1: Ja.
0: Maar hij zegt, relatievormen zijn toch zo anders aan het worden. Mensen staan open voor andere dingen.
1: En dat je dan gecoverd bent.
0: Ja, natuurlijk die titel die ik net zei, waarom zou je niet mogen trouwen met je hond of met een AI? Robot, dat was een vraag van de journalist. Die zei, ja, maar ja, als er een affectieve band is en je bent trouw voor elkaar, je zorgt voor elkaar.
1: Dan kan dat.
0: Ja, waarom zou dat dan niet met een hond kunnen zijn? Dan ook kan zorgen dat die hond later, als er jou iets overkomt, dat die dan,
1: nu zijn we allemaal mee.
0: Maar zelfs een AI-robot, als die daar echt gaan komen, die machines, en je hebt daar een hele goede band mee, waarom zou daar geen juridisch verhaal kunnen rondkrijgen? Ik kan moeilijker.
1: Left the conversation.
0: Dat polyamoreuze, dat vond ik dan wel weer interessant om eerlijk te zijn. Maar wel grappig om daar op die manier achternaar te kijken.
1: Ik kan wel warm lopen voor het idee als ik echt moet kiezen, hè, waar ik het meeste affectie voor heb. Hè.
0: Maar jij een huwelijk zou mee
1: direct,
0: hebben.
1: Hè?
0: Ja?
1: Direct, hè?
0: Wat is het
1: Want
0: dan?
1: Ik heb het moeilijk nu met de warme dagen die eraan komen, omdat ik denk, dan moet ik naar buiten, terwijl ik het liefst bij mijn zetel ben.
0: Je zou trouwen met je zetel?
1: Het liefst ben ik in, op, over, aan mijn zetel.
0: En zou het polyamoreus zijn? Neem je er nog iets anders bij?
1: Dan pak ik er nog bij een zak chips. Ik pak er nog bij een hele krat met blikjes cola zero.
0: Oké.
1: Pak er nog bij de kinderopvang tot 5 uur.
0: Hey, dat is natuurlijk een vraagje van King's Crew. Grappig.

0: lachjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bombie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Ah ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Auto 5.
12: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
11: Auto 5.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op ikea.be.
18: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
19: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
18: Hoe praat jij nu?
19: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
18: En vinden vrouwen dat niet lastig?
19: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
20: Mobile Vikings.
18: Play it smart.
21: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
22: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
23: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
24: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
25: Zo 1.

0: half zeven. Een tip voor een must-do leven.
1: Kijk, het wordt echt te heet de komende dagen, dat weten we allemaal. Dus ik kan je alleen maar aanraden, of aanmanen zou ik bijna durven zeggen, om naar de bioscoop te gaan.
2: Oké. Okay.
1: Waarom? Vanaf vandaag is Toy Story 5 okay. in de cinema.
2: Is dat je eerste film, Anke?
1: Dat is mijn filmdebuut.
2: Dat is je filmdebuut.
1: En ja, jongens, toch, ik had het al, want 9 juni denk ik dat die in première gegaan is in de rest in Amerika. Mm-hmm. En alle recensies laaiend.
2: Over jouw prestatie.
1: Overal 5 sterren. Nu vandaag staan recensies in De Morgen. En in het Nieuwsblad ook echt 4 sterren.
2: Amai.
1: 4 sterren.
2: Maar wat doe je dan zo spectaculair dat iedereen zo lovend over jou is?
1: Mag ik even een stukje voorlezen uit de recensie? Want dan is het niet ik die het zeg, maar de recensie in De Morgen, hè. Elke keer opnieuw denken we dat het de Toy Story film te veel zal zijn. En elke keer opnieuw bewijst Pixar ons ongelijk. Toy Story 5 voelt als thuiskomen. De frisse kleurtjes, de muziek van Randy Newman en You Got a Friend in Me. De vertrouwde struggles van pratende speelgoedpopjes om hun kind zo goed mogelijk te bedienen blijft niet steken in nostalgie. Integendeel, we zagen een animatiesequel die zo goed de hedendaagse werkelijkheid van zijn doelpubliek, jonge kinderen en hun ouders weerspiegelt. Want, wat is het ding in de nieuwe Toy Story film?
2: Ja.
1: Er is een nieuwe vijand.
2: Oké. Okay.
1: En de vijand is...
2: Anke Buckings.
1: De tablet.
2: Ah, oké. Okay.
1: Want het gaat altijd over speelgoed en kinderen. Ja, ja, ja. Maar nu is er ineens speelgoed. En je ziet dan echt de struggles van hoe dat een kind echt een zombie wordt door schermtijd. Je ziet ook de struggles van de moeder van Bonnie, het meisje dat de hoofdrol speelt. Eerst twijfelen van, zal ik wel een tablet geven? Elk kind uit de klas heeft een tablet. Ik wil niet dat mijn kind een tablet heeft, maar anders raakt geïsoleerd. Hm? Die struggles, ik krijg echt kippenvel terwijl ik het aan het vertellen ben. Want die rol speel ik dus, hè.
2: Oh, maar
1: eigenlijk speel ik gewoon mezelf. Ik heb exact, maak ik mee wat die mama meemaakt in Toy Story.
2: Ja, dat is
1: daardoor 4 sterren, hè, jongens.
3: Je moet wel iets duidelijk maken, want iedereen gaat nu naar de film gaan en gaat naar die Engelse versie zien. Dat zou ik ook doen, maar dat mogen we dus niet.
1: Nee. Dus even duidelijk. Alleen als je een kind hebt onder de 6, dat nog niet ondertitels kan lezen.
2: Dan krijg je Anke Buckings te horen in de cinema.
1: Maar het is woensdagmiddag. Als grootouder bent of je bent thuis met de kinderen op woensdagmiddag, ga eens kijken.
2: Uiteraard.
1: Want op donderdag speelt hem niet, op de Nederlandstalige versie. En het weekend weer wel.
2: Zat die hele promocampagne ook in de deal die gesloten
1: maar ik heb daar, bijna niks voor gekregen.
2: Bijna niks voor gekregen?
1: Nee, nada noppes.
2: Dat doe je echt zo
1: van, omdat Disney het vraagt en dan zo uit eer gevoel.
2: Nee, maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is wel echt waar.
1: Dat kost niet, maar je wilt niet weten. Eigenlijk moet je...
2: Maar dat maakt niet uit, het is leuk om daarin te zitten.
1: Tuurlijk.
0: Dit is Joe.
4: 80s
0: en 90s.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Goedemiddag.
1: Ik heb niet zo vaak te doen met politici, om heel eerlijk te zijn. Maar in dit geval wel een klein beetje. Want ik zag op TikTok en ik zag op Instagram allerlei filmpjes verschijnen van Zoël Demir. Zoël Demir die had in het nieuws van VTM, denk ik, een heel gesprek gedaan over het feit dat ze wel op bezoek gaat naar scholen. Dat ze dat heel belangrijk vindt. En ze sprak daar de woorden. Ik had het even laten horen, maar ook de reactie van studenten daarop laat ik even horen. Want ze sprak iets toch wel een beetje compleet verkeerd uit. Ze had niet scholen bezocht, maar luister eens wat ze had gedaan.
2: Ja, ik heb heel veel scholen vooral bezoekt.
1: Bezoekt.
3: Ja.
1: Je hebt heel veel scholen bezoekt.
3: Goh.
1: En dat filmpje komt nu terug en je moet eens horen, studenten die bas je daar nu ongelooflijk op. Is dat onze minister van Onderwijs? Die zelfs niet weet dat je zegt dat je scholen bezocht hebt. Maar scholen bezoekt.
3: Ja.
1: En dat gaat nu rond, niet normaal. Zo gaat het.
2: Ja, ik heb heel veel scholen vooral bezoekt.
4: Kleine reminder dat zij onze minister van Onderwijs is. Kleine reminder dat zij zegt dat Nederland in de school achteruit gaat. Ja, maar dit is nog niet zo'n erge fout, hè?
2: De jaren 90 beslissingen zijn genomen.
1: Dus ze wordt gebashed langs alle kanten.
3: Ja.
1: Dat ze inderdaad blijkbaar in de vervoegingen wel eens links en rechts een fout heeft gemaakt.
3: Dat is toch pure vermoeidheid, hè? Allee.
1: Dat is waarschijnlijk puur vermoeidheid.
3: Ik zeg dat ook constant en dat is niet omdat ik het nu weet. Maar dat ik ga nu ook een beetje opnemen voor Demir, hè? Want ja.
1: Maar weet je, het is nog veel straffer dan dit. Want ik dacht, ja, ik zie het nu overal verschijnen. En ik zeg, Grim, ga eens achteraan. Want het vond ik wel grappig tegelijkertijd dat zij zo'n verspreking maakt. Het was een interview van 20:25.
3: Ja.
1: Dat nu weer
3: als
1: wordt
3: ik haar was, hè, zou ik dan zelf nog een TikTok-filmpje opnemen met alleen maar van die fouten.
1: Ja.
3: Zo van, hè?
1: Ja.
3: Ik zou dat doen. Een beetje meespelen op met de trend, dat het elkaar springen.
1: Maar onze politici maken wel vaker zo'n fout. Nee, wat ik een hele leuke vond, weet je nog, destijds Vlaams minister van Cultuur, Joke Schouwvliegen, die had het over Matthias Schoenaerts, die het zo goed aan doen was in de film. En toen zei Schouwvliegen dit in 2012.
5: En het klopt ook wel dat de persoon van Matthias Schoenmakers dat ook wel indruk gemaakt heeft.
1: Dat is toch goed, hè? Ja. Matthias Schoenmakers. Minister van Cultuur, dat vond ik wel grappig. Of minister van Openbare Werken, Hilde Kervits, was in 2013 op bezoek bij Katoen Natie in de Verenigde Staten. Maar ja, ze moest daar in het Engels spreken. Ze had ook zo'n hele goede legendarische zin.
6: We are here in Katoen Natie and you see the label is white and red. So I have my white t-shirt and my red jacket and my minister president has also his white hemd
1: and
6: his red.
1: White hemd, the white shirt with the white hemd. Ik vind het fantastisch. Of Theo Franken zat een paar jaar geleden op de Israëlische televisie. En daar moest hij het dan hebben over het feit dat de emmer eigenlijk wel vol was.
3: Ja.
1: Heeft dat letterlijk vertaald.
7: For me, it's like the drop in the emmer who's totally full.
1: The drop in the emmer who is totally full. Dat denk ik, moet daar altijd zo hard mee lachen. Ja, maar dan luister.
7: For me, it's like the drop in the emmer who's totally full.
3: Ja, maar de drop in the bucket zou ook wel stom zijn, want volgens mij is dat niet eens een uitdrukking in het Engels.
1: Nee, dat niet. Maar ik wil toch afsluiten dit prachtige overzicht, als we toch in het verleden mogen duiken, van de politici, met die ene premier ooit, die op de trappen van de kerk bij het Tedeum gevraagd werd of hij de Brabantsonne even kon zingen. Dames en heren, de prachtprestatie van toenmalige Yves Le Terme.
8: La Brabantsonne, vous la connaissez?
9: Un peu, oui.
8: Allez-y.
9: Aux enfants de la patrie, le jour de Marais.
8: C'est vraiment la Brabantsonne, ça.
9: Pardon?
8: La Brabantsonne, c'est vraiment ça.
10: This is Joe.
11: Joe 80s and 90s. When I

0: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
4: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De zwaksten die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
3: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Door Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
3: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle 3 de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn 6e WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
6: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu 2 belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
3: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
2: Dit is Joe E.

0: en Anke.
1: Er zijn licht verzachtende omstandigheden, want wij moeten elke ochtend vroeg opstaan. Maar eigenlijk heeft het team niet goed gekeken naar de wedstrijd van de Rode Duivels. Bijna niemand kon. Ik was er wel bij de 1,6 miljoen Vlamingen die gekeken hebben naar de openingsmatch van onze Rode Duivels. 80% van alle televisiekijkers op dat moment heeft dat gelijkspel gezien. Er was op de andere zenders weinig volk aanwezig. Dat is wel minder dan bij de openingsmatch op het WK van 2022 en 2018. Maar kijkers in cafés op grote schermen zijn nu nog niet meegerekend. Dus dat zou erbij kunnen komen.
2: Ja, maar wacht.
1: Dat
2: mijn en Tom was daar naartoe gegaan. Hè? Ja? Op het Hussardplein in Hasselt was bijna niemand. Huh? En Tom zei, de mensen die er waren, dat waren zo de vaste terrasgangers die om de haverklap opstonden en dan zo een frietje gingen halen, die duidelijk niet voor de voetbal daar waren.
1: Want ik zag wel pleinen waar best wel wat volk aanwezig
2: maar Hasselt
1: was.
2: Hasselt is niet zo goed mee dit
1: en 1,6 miljoen, dat is toch wel heel veel mensen die eraan gekeken hebben. Ondertussen in Nederland, ja, daar moesten ze ook iets doen, hè, in de periode dat het WK werd uitgezonden. Andere zenders moesten iets vinden om dan te programmeren. En heel opvallend, er is één programma dat behoorlijk recht is opgebleven qua cijfers tegenover het WK-geweld. En dat is de uitzending van de Vlaamse slimste mens ter wereld. Huh? Ze zijn dat nu daar aan het uitzenden op NPO 3. Daar hebben bijna 500.000 Nederlanders naar gekeken. Het zijn echt, dat zijn goede cijfers, want er zijn veel zenders in Nederland. Heel raar, Nederlandse media-experts die zeggen dat is uitzonderlijk voor de zender. Sterke prestatie, gezien de grote concurrentie. Maar het heeft te maken met een soort van, ja, mensen kijken daar in Nederland graag naar die Vlamingen die mopjes aan het maken zijn. De traagheid een beetje van het programma.
2: Maar de traagheid, want de slimste mens is veel funnier bij ons dan in Nederland. In Nederland is dat een traag, saai programma. Hè? Ah, ja,
3: okay. Dat staat heel serieus. Dat is eigenlijk een quiz met veel vragen. Nieuws dat
2: pokken saai.
1: Maar fijn, ze kijken er graag naar. En dat is eigenlijk ook goed nieuws voor Play. Want daarmee verdienen ze nog wat centen in het buitenland. Want met Play gaat het eigenlijk in eigen land niet zo goed. Zo'n programma als de slimste mens. En als de mol, dat kost heel veel geld. Reclameinkomsten zijn teruggevallen. En bij Play hebben ze 10 miljoen verlies gedraaid het voorbije jaar. Dus dat proberen ze nu een beetje te doen door een programma in Nederland te verslijten. En dat is aan het lukken. Dat is goed nieuws. Dat.
2: En weet je wat was echt goed nieuws is? 29 juni komt het nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief eindelijk terug op de televisie op VTM. Dat bepaalt mij in de zomer natuurlijk. Anne Lemmens gaat weer naar zes B&B's in de wereld. En weet je, voor het eerst hebben ze al bekendgemaakt hoeveel matches dat er zijn.
1: Oké.
2: Dus zes koppels doen mee. Allee, zes B&B-uitbaters, maar die krijgen elk zo 4 of 5 kandidaten, hè, die waar ze uit mogen, allee, waar ze mogen van proeven. En 4 koppels zijn eruit gekomen.
1: Oké.
2: Dat is nu al bekend. Dat is
1: succesvol eigenlijk.
2: Historisch, TV.
1: Zometeen de jarige Sven Nys bij ons in de show.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: De Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
8: Ah ja, met no-cap courgette, wajow, worstjes en slay samurai.
7: Of dingen, hè? Bougie burgers.
8: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké. Okay.
8: Waarom neemde jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
2: De Vos Lemmes.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Anke is vandaag getrakteerd voor haar verjaardag.
1: Ja. Ik had het wel al gekocht maandagavond, maar aan de voordeur laten staan.
0: De zak met
1: snoepen. Maar nu
0: laten
1: de snoepen. En ja, ik ben er heel trots op. Ik heb een heel mooi assortiment. Zou dat nu toch nog eens een job voor mij zijn. Een plan B. Als de radio hier gedaan is.
0: Hij snoepassortimenten samenstellen.
1: Ja.
0: Voor verjaardag.
1: Dan laat ik al die vieze marsen eruit.
0: Zou een goede maand. Juni zou een heel goede maand zijn voor jou. Ik ben jarig geweest, jij bent jarig. Vandaag, we gaan met Sven Nys bellen voor zijn verjaardag. Die zou de snoepen links laten liggen, alle snoepen. Maar ook Eddy Merckx is jarig vandaag. Dat is toch straf dat zo twee hele grote wielrenners op dezelfde dag jarig zijn. Ja.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: ja, Sven Nys wordt 50 vandaag. Goedemorgen, Sven.
1: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Geboren in de hete zomer, want dat schijnt zo'n warme zomer geweest te zijn van 1976. Dus jouw verjaardagscadeau hebben we ook kunnen regelen. Je krijgt de komende dagen een hittegolf, van daar zou je wel van houden, hè?
2: Ja, ferme cadeau. Sven, ik kan er niet zo heel goed tegen eigenlijk.
0: Nee? Je houdt niet van de warmte en de hitte? Ja, ik wist het eigenlijk.
2: Nee, ik heb nooit echt goede prestaties kunnen leveren als het warm weer was. Ik geniet er nu wel van als het leuk weer, als het goed weer is natuurlijk. Maar nee, zo echt boven de 30 graden, dan functioneer ik niet echt goed. En misschien heeft het er wel iets mee te maken. Ik zat bij Thomas de Soete een paar weken geleden. Die is ook geboren in de warme zomer van 76.
0: Ja, en die heeft een podcast probleem. Ja, ja, die heeft een podcast.
2: Die heeft hetzelfde probleem.
0: En jij hebt graag... Ja, je hebt altijd, maar natuurlijk met veldrijden moest het altijd guur weer zijn. Hè? Dat vond je het leukste toch?
2: Ja, absoluut, absoluut. Een beetje slijk, een beetje regen, een beetje sneeuw, koud. En dan was ik op mijn best.
1: Ter rare vandaag. Zeg maar, wat ga je doen op je verjaardag? Ben je speciaal voor ons opgestaan? Of jij, sportman, hebt al een uur gefitnessd?
0: In de gym gezeten.
2: Nee, het was gisteravond gezellig met de vrienden. En mijn ouders waren hier. En we hebben een barbecue gedaan. Het was eigenlijk de eerste... relatief warmere avond van de week. Dus dat was superleuk. En het was toch 1:30 of zo voor ik in mijn bed lag. Dus ja, jullie hebben er wel iets mee te maken dat ik eigenlijk iets vroeger ben opgestaan.
0: Oh, sorry daarvoor, Sven.
1: Maar en wat ga je dan vandaag nog doen? Was gisteravond dan al jouw feestje? Of is vanavond nog eens een barbecue voor andere mensen?
2: Nee, het is zoals het eigenlijk al heel mijn leven gaat. Hè. Ik ga vandaag naar de koers.
0: Ja. Ja, welke koers is
2: het?
0: Het is
2: de rit van de Bavaas Belgium Tour en de renners van onze ploeg rijden daarmee. Dus we gaan heel de week Vlaanderen rondrijden. En dat is eigenlijk ook wat ik het liefste doe. Dus dan gaan we dat ook vandaag weer doen. Hè.
0: Ah, ja, maar je hebt gelijk, alles met de sport. Dat is ook ongelooflijk. Je bent ook echt een van die ex-sporters nog altijd. Die niet dik gaat worden. Hè. Je blijft strak, hè?
2: Het is niet meer zoals 10 jaar geleden, dat zeker niet. Maar ik probeer er wel een punt van te maken om me niet te laten gaan. Ja, ik zal me niet goed in mijn vel voelen,
1: maar
2: absoluut niet.
1: Krijg jij dan ook altijd al jaar in jaar uit verjaardagscadeaus die te maken hebben met alles wat je in de Decathlon kunt kopen? Of,
2: nee, ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren begint er meer en meer alcohol in mijn verjaardagspakketten te zitten.
1: En dat kan je appreciëren?
2: Ja, dat kan ik wel appreciëren, ja.
0: Maar dat is wel, ik blijf er nog altijd een van de strafste dingen vinden, want ik weet, wij kenden elkaar toen je nog wel aan het sporten waard. En dan woonde ik ook in de buurt. Ja, ik moest beste fles, maakte niet uit. Niks, hè, moest je hebben. Niks in nul, hè. Riaan knots, hè.
2: Ja. Ik heb tot mijn 40ste niet dronken geweest of geen alcohol gedronken. Dus dat is wel onderdeel van mijn leven geweest tot dan.
0: Was je dan gisteravond dronken? Is dat wat we nu net horen? Want hebben we
2: een primeur, hè? Absoluut niet. Nee. We hebben een goed glas wijn gedronken, dat wel. Maar het was zoals ik dat eigenlijk al heel mijn leven doe. Met mate, letterlijk en figuurlijk.
1: Hebben jij nu nog nooit een kater gehad in die voorbije tijd?
2: Jawel. Dat is zeker al wel eens gebeurd.
1: Ja.
2: Maar ik ben van nature iemand die de controle niet graag verliest. En dat is omgekeerd bij heel veel andere mensen die graag de controle iets kwijt zijn. En ja, met alcohol ben je de controle dan kwijt. En dat gaat mij niet zo heel goed af.
1: Kun je zeggen, wat voor een zatte ben je dan, Sven? Ben je zo iemand die... je hebt mensen die heel vervelend worden. Ik ken iemand hier in de studio die dan vervelend wordt. Je zegt dat toch van jezelf, Sven, niet? Dat je dan zo...

0: meegemaakt of zo?
1: Nee, maar je wordt dan zo toch zo...
0: Ik durf dan nog lange, zagerige politieke discussies.
1: Ja, dat bedoel ik. En, maar je hebt andere mensen die dan van iedereen houden en van iedereen gaan knuffelen. Zo ben ik dan. Je hebt mensen misschien die hun broek aftrekken. Maar hoe ben jij?
2: Ik ben van nature niet echt een hele, hele sociaal persoon. Dus ik ben altijd een beetje teruggetrokken. Maar van het moment dat er dat het drank aan te pas komt, dan praat ik makkelijker. Dan durf ik ook al wel eens wat meer bewegen. Wat ik anders op een dansvloer al zeker niet zou doen. Dus ik denk dat ik wel een aangename zatte ben eigenlijk.
0: Ja. Jij bent altijd een aangename. Is er nog één levensles die jij als prille vijftiger zou willen meegeven? Wat heeft het leven je tot nu toe geleerd, Sven Nys?
2: Ja, het is een beetje cliché, hè, maar waar zijn die 50 jaar naartoe? Ik denk dat heel veel mensen op hun 50ste zeggen, dat gaat allemaal zo snel. Dus ik zou tegen mijn 20-jarige zeggen, geniet er maar echt van, want voor je het weet ben je 50. Dat is letterlijk zo. Het is voorbij gevlogen. En het wordt alleen maar sneller en sneller.
1: Oh, ja, het is mooi.
0: Sven, ik zeg altijd, en dan staan we waarschijnlijk in hetzelfde kamp, zolang onze haar niet aan het verliezen zijn, is het allemaal goed in het leven.
2: Dat is nu al een serie. Dat gaat nooit meer terugkomen. Maar het is wat het is. Dat heeft ook geen charmes.
0: Het is dat.
1: Allee, geniet ervan. En drink eentje nog vanavond op ons. Allee, op u eigenlijk.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Proficiat Sven!
3: Dit is Joe. 80s en 90s.

0: Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Begin niet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: Anke.
1: Ja, vrienden, daar zitten we ondertussen al aan. 10 jaar Sven en Anke. Het 11e seizoen komt eraan half augustus. Dat kunnen we jullie nu al beloven. En we hebben er keiveel goesting om nog een tijdje door te gaan. Maar we mochten toch wel eens terugkijken op die 10 jaar. En dat doen we nu 10 dagen lang met allerlei verrassingen voor jullie. Gaan we eens terug in de tijd. En dit is al behoorlijk ver, want we zijn begonnen in 2016, Anke.
2: Ja.
1: En 2 jaar later hadden we een ideetje. Want er zijn heel veel mensen, zo die naar ons luisteren, die ergens wel familie of vrienden hebben die het geluk in het buitenland hebben gezocht. Die daar een Airbnb hebben gestart of die voor het werk of voor de liefde zijn verhuisd naar het buitenland. En dat zijn dan familieleden of hele goede vrienden. Die wonen dan zo ver. En het probleem is, je wil die wel zo graag nog eens terugzien. Je hebt die misschien al 5 of 10 jaar niet meer gezien. Je wil daar graag naartoe gaan, maar je hebt ja, misschien maar de middelen en ook maar de vakantiedagen voor 1 vakantie. En die, ja, die moet je dan toch wel besteden met de familie, met het gezin. Dus ja, dan spijt ik natuurlijk voor die oude schoolvriend die dan in Chakamaka zit, maar daar kan je niet naartoe gaan.
2: Ah, toen waren Sven en Anke daar.
1: Ja, en toen hebben wij Radio Zonder Grenzen gemaakt. Toen zijn wij een paar dagen, want het was echt supergezellig, zijn we dan op pad gegaan met allerlei luisteraars. We vroegen jullie verhalen. Die waren super tof, al die verhalen. En dan zijn we echt met luisteraars naar het buitenland getrokken. En als ik die filmpjes nu terugzag van toen, ja, krijg je er weer kippenvel van. Dat was geweldig. Bijvoorbeeld Tineke, ik zal Tineke gewoon nog kort laten horen, die naar een vriendin in Zwitserland ging. En die vielen elkaar op deze manier in de armen, want die hadden elkaar lang niet gezien.
3: Bye. Ik stond juist op de terras. Ik zeg, ik hoor iets. En ik dacht,
1: oh, knuffel, knuffel, knuffel.
3: Oh, kom hier.
4: Ik heb het niet dat ik ging doodknuffelen.
2: Doodknuffelen gingen ze doen. En dat hebben ze allemaal gedaan een hele week lang. Maar Tineke, dat weet ik nog, dat was in Zwitserland. En we reden dan voorbij dat Zoekmeer.
1: Prachtig was dat daar.
2: En die woonde ook in een prachtige Zwitserse villa. Dat was echt wel heel chic. En wat vooral fijn was aan die uitzendingen, hoe leven Belgen in het buitenland. Ja, ja. Wij maakten dan een ochtendshow en wij vroegen iedereen de pieren uit de neus. Hè. Dus dat was heel fijn om Tineke terug te zien herenigd worden met haar beste schoolvriendin Anne. Maar we zijn dan ook nog naar Spanje geweest met Wendy, die wou haar buurmeisje heel graag terugzien.
1: En dat yoga leren.
2: Yep, en echt zo heel spiritueel zo. Ja, leven op sletsen.
1: Ja, leven op sletsen.
2: All day, everyday sletsen.
1: En honden
2: en sletsen. Ja, en daar heb je mij zat gevoerd trouwens. En maar opgieten. Maar dat terzijde.
1: Dat was de eerste keer dat je witte wijn dronk.
2: Dan zijn we daarna naar Portugal gegaan. Dat was ook een mooi verhaal. Melvin wou heel graag zijn lievelingstante Sarah terugzien. Ze had al jaren niet meer gezien. En Melvin was papa geworden van een dochtertje. Hij was toen 1 jaar oud. En die hebben elkaar daar allemaal ontmoet. Dat was supermooi.
1: Dat was supermooi.
2: Maar dat was ook wel heel aangrijpend, want die bosbranden waren net geweest. Alles verwoestende bosbranden. Dus wij reden toch door natuur helemaal opgefikt.
1: Ja, ja.
2: Weet je nog?
1: Die mensen vertelden het verhaal dat ze bijna een huis waren kwijtgeraakt.
2: Natuurlijk. Die hebben net op tijd de dam ontsprongen.
1: En de huizen er rond waren ook allemaal afgefikt. Heel stevig.
2: Het was heel heftig. En we zijn geëindigd. Onze meest verre bestemming.
1: Och, man.
2: We gingen naar Canada.
1: Om de zussen
2: Chantal en Anne te herenigen. Maar dat was chaos nog voor we vertrokken waren. Dat moeten we zo meteen. We gaan Chantal eens bellen. Want ik stuur daar een berichtje 8 jaar later. En het eerste wat ze zei was: man, die chaos. Dat was echt horror.
1: Chantal, gaan we zo meteen bellen. Maar daar houdt het niet bij op, beste vrienden. Misschien heb jij ook ergens zo iemand zitten. Een familielid of een vriend die je lang niet gezien hebt en die je wil gaan bezoeken. Goed nieuws. Wij gaan ook deze ochtend een Radio Zonder Grenzen nog organiseren. En iemand op reis sturen. We hebben tickets kunnen regelen bij Brussels Airlines. Maar dat is voor later.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
2: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparingen op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming is. Het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. De zwaksten die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
1: Besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Jordimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover Secureel. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
1: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
4: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben, dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
1: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Dit is Joe

0: laatste beetje verjaardagsweek. Hè. Dat maakt het heel erg plezant natuurlijk. 10 jaar zijn wij ondertussen radio aan het maken. Elke ochtend opnieuw tussen 6 en 10. En in al die jaren hebben we heel veel speciale dingen gedaan. Zo zijn we 8 jaar geleden met Radio Zonder Grenzen de wereld rondgereisd. Dat zorgde voor heel wat emotionele en hartverwarmende radiomomenten, waarbij familieleden en vrienden elkaar na maanden of zelfs jaren opnieuw in de armen konden sluiten. En die ontmoetingen brachten ons in Denemarken, Zwitserland, Spanje, Portugal en Canada. En wij dachten, we gaan dat nu nog eens opnieuw doen. En de mensen van Brussels Airlines, dat is het goede nieuws, die vonden dat ook heel leuk. Ze hebben vorige keer samengewerkt, ze willen dat nu ook weer opnieuw doen. En die verhalen die binnenkomen, Anke, fantastisch.
1: Zoveel verhalen, we kunnen niet kiezen. We kunnen niet kiezen.
0: Het is moeilijk, hè?
1: Annemie stuurt, mijn nicht en ik, we hebben een jong Mexicaans meisje opgevangen gedurende een jaar. Ze was hier om vrijwilligerswerk te komen doen. Ze werd hier 18 jaar en we bouwden een hele sterke band op. Toen ze jaren later trouwde, werden we uitgenodigd. En wij zijn als rijpere dames het avontuur aangegaan. En wat was het een avontuur. Ondertussen heeft ze een mooi gezin. Zouden we heel graag nog eens op bezoek willen gaan. Ze woont intussen in Texas.
0: Ja, Pieter die zei, 10 jaar geleden is mijn vriendin Marie verhuisd naar Australië. We waren toen uitgenodigd op haar huwelijksfeest. Maar doordat we met 2 peuters zaten, was dat eigenlijk totaal niet haalbaar. We hebben in onze studententijd zoveel meegemaakt. Elkaar zo lang niet gezien. Ja, we zouden elkaar graag terugzien. En zo blijven de verhalen binnenstromen. Ik denk dat we daar volgend seizoen moeten over nadenken om er toch iets mee te doen.
1: We doen een jaartje geen camper en dan gaan we nog eens naar het buitenland. Ja, maar we hebben iemand geselecteerd waarvan we allemaal denken, die verdient het om echt nog eens herenigd te worden.
2: Hallo, met Vicky.
1: Lieve Vicky, Sven en Anke live op de radio.
0: Hallo.
1: Jij mag naar Spanje. Met je gezin mag jij naar Spanje, naar je mama.
2: Oh, dank u wel.
1: Oh, lieve schat.
2: Dank u wel. Oh. Dat was zo lang geleden.
1: Ja. Ja, dat stuurde je. Hoe lang is het dat je kinderen al jouw mama, hun oma niet hebben gezien?
2: 4 jaar.
1: 4 jaar, dat is echt heel lang. Want 11 jaar geleden is ze verhuisd. En het is heel, ja, de middelen zijn er niet om elk jaar naar Spanje te gaan. Jij bent er wel nog geweest, hè?
2: Ja, mijn mama heeft mijn ticketje eens betaald omdat ze dan jarig was en ze wou dat ook niet alleen vieren daar. Maar ja, dan loop ik er ook altijd alleen, want zij kan ook niet altijd mee gaan wandelen omdat ze al 79 is. Dus dan is dat niet zo tof, hè.
1: Ja.
2: Het zou wel leuker zijn dat mijn man mee kan met mijn dochter.
1: Ja. Ja, want ja, je dochter is 15. Hè, zo, zo'n pubermeisje, zo niet opgroeit met oma. Dat gaat nu wel. Allee, dat is heel fijn dat dat nu wel gaat gebeuren. Hè? Dat je haar kan meenemen.
2: Zeker.
1: Ja. Oh.
0: Mooi vooruit.
1: Wie had dat gedacht op deze woensdagochtend?
0: Ja.
2: Ja, ik niet in ieder geval.
0: Kijk, dat is helemaal in orde. We gaan deze keer niet mee om radio te maken. Dat hebben we nog niet in orde.
1: Nee.
0: Misschien hebben we dat volgend seizoen met anderen. Maar dat betekent dat je helemaal met jullie alleen kunt ervan genieten. Joe, 80's en 90's.

0: deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Show 80s en 90s.

0: Sleep Life.
1: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of 2 abonnementen, of...
9: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Go Yellow!
1: Dit is Joe.
12: Joe, 80s en 90s.

0: advocaat van de duivel.
1: Hoehoe, de beste dilemma's zijn toch altijd de dilemma's die over geld gaan?
2: Vind je dat, ja?
1: Ja, geld en familie, dat is altijd miserie. En vandaag is er weer zo eentje, hè?
3: Zo is het. Zo is het. En het is een dilemma van een vrouwelijke luisteraar die zegt... Mijn ongetrouwde tante verraste me op mijn verjaardag en schonk mij maar liefst 20.000 euro.
2: Wat? Ja. 20.000 euro?
3: Ze doet dat niet elk jaar, maar nu had ze het gedaan en ze zei ja, dat ze het geld zelf niet nodig had. Maar, zei ze verder, zeg niets aan je zus, het blijft absoluut tussen ons. Oei.
1: Oei.
3: Dat is het probleem, want, zegt de luisteraar, ik zie mijn zus graag. Levenslang deelden we lief en leed alles met elkaar. Eigenlijk wil ik haar liefst de helft geven van dat geld, maar dat is dan weer niet wat mijn tante wil. Help, wat moet ik doen?
1: Zeg maar, wat een vervelende tante is dat, zegt
2: nee,
1: die even, die wil die ruzie stoken tussen die twee zussen.
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
1: Hoezo?
2: Ja, omdat, kijk, ik vind het een heel erg dilemma als ouders aan een van de kinderen meer of minder.
1: Ja.
2: Dat snap ik, dat mensen erover houden. Terwijl ik daar ook voor een stuk denk, zij bepalen wat ze doen. Maar een ongetrouwde tante, potverdikke. Alsof ik niet aan mijn ene neefje of nichtje wat meer zou mogen geven als ik daar zin heb, omdat ik vind dat die liever is voor mij. Of omdat die,
1: ja, maar die details krijgen we niet. Hè. Dus
2: ja, maar
1: dat
2: het
1: vind
2: is
1: ik,
2: toch wel een ongetrouwde tante?
1: Ik
2: dus.
1: Weet het, maar ik vind het moeilijk. In de zin van, ik zou nog heel veel willen extra vragen stellen.
2: Maar
1: jij weet niet wie wat gedaan heeft, maar dat ding is wel, het zijn twee zussen.
2: Ja, dan?
1: En... Ja, ik zou dat niet voor mijn zus willen verzwijgen van tante Agathe heeft mij 20.000...
2: Heb je nu die naam Agathe verklapt?
1: Want dit is niet Agathe, ik zeg maar wat. Okay, mijn tante Rita, ik heb echt geen tante Rita.
2: Nee.
1: Mijn tante Rita heeft 20.000 euro. Oh. Ik zou me dan heel ambetant voelen naar mijn zus toe, als ik dat zou verzwijgen.
2: Maar als wij ergens een ongetrouwde onkel zouden hebben, en die heeft zoiets van, die zegt, goh, weet je, Sven, dat gaat wel, die zal wel overleven. En Arne zal ook wel overleven. Maar die heeft dan drie dochters. Ik vind het misschien toffer om wat meer geld te geven aan Arn dan aan Sven, want het zijn mijn centen. Dan zou ik in geen duizend jaar dan denken van, wat een oneerlijk. En ze moeten we nou ook niet zeggen. Dat is toch hun
1: nee,
2: zaak.
1: Nee, maar toch, ik denk, dat bedoel ik met nuance. Je weet niet hoe die broer-zusverdeling, of zus-zusverdeling precies
2: zit. Ik heb dat dilemma niet.
1: Hè. Hebben mensen het geld nodig of niet nodig? Dat is ook nog zoiets wat erbij komt kijken. Maar ik
2: het
1: denk,
2: is niet jouw geld, het is geld van iemand anders.
1: Ja, maar heel eerlijk...
2: Ja?
1: Ik zou er niet mee kunnen leven, wetende dat ik dat heb gekregen. En stel dat mijn zus het dan even moeilijk zou hebben van... Oh, het einde van de maand. Of oh, ik ben gescheiden. En ik krijg gewoon niet rond. Dan kan ik... Ik denk dat ik van tevoren zou zeggen tegen mijn tante... Sorry, maar ik hoef het niet als ik het niet eerlijk kan zeggen.
2: Maar je kan ook iets anders doen. Je kan de wil respecteren van de tante... Die om een of andere reden dat liever aan jou geeft. Dankjewel, lieve tante. En dan is dat geld van jou.
1: En
2: als je zus in de problemen zit, dan ben jij de lieve Anke.
1: En dan ben je ook nog eens, de dingen... De valse wilde weldoener. Dan, want dan,
2: waarom?
1: Ja,
2: dan
1: lijkt het precies
2: vertellen?
1: Alsof je zo de heilige bent, terwijl je dat geld al achter de rug van haar zus gekregen hebt.
2: Maakt er niet uit waar
1: als
2: je dat
1: die
2: geld...
1: verhalen uitkomen, Sven.
2: Maar je moet toch niet zeggen dat
1: het
2: geld van je tante is, dat geld waar jij voor gewerkt
1: dan
2: hebt.
1: Dan zou ik nog liever meteen tegen mijn zus zeggen, ik heb dat gekregen van tante Agathe. Ik mag dat niet zeggen, maar je krijgt van mij de helft.
2: Dan veroorzaak jij ruzie, want waarom moet hij dat in godsnaam weten dat tante Agathe dat heeft gegeven?
1: Je ziet, hè, Sven en ik hebben al ruzie. Dus vertel eens.

0: Dus een tante, een ongetrouwde tante, geeft je 20.000 euro als verjaardagscadeau. En zegt, je moet het niet aan je zus zeggen, want ik geef het aan jou. En dan zit die zus met een soort van moreel dilemma, want mijn zus krijgt het niet. Ik moet eerlijk zijn tegen mijn zus enzovoort. Heel veel mensen zeggen, ja, iedereen doet toch met zijn eigen centen wat hij zelf wil. Dan moet toch jij krijgt het, je mag het ook weigeren. En eens het van jou is, dan doe jij er ook mee wat je wil. Maar respecteer wel de wil van die tante die jou dat geeft. Of zeg tante, ik kan dat niet, ik aanvaard het niet. Eén van de twee. Maar je moet wel eerlijk blijven, vooral tegen die tante die een groot cadeau geeft.
1: Ja, maar eerlijk blijven, in jouw situatie is dat ook niet altijd eerlijk, hè? Want jij zou er niks aan tegen zeggen tegen je zus. Dat vind ik dan ook een beetje...
0: Maar je zus heeft daar toch niks mee te maken op
1: maar
0: dat
1: jou
0: moment.
1: Wel, ja, maar dat is toch anders als je een goede band hebt met je zus. Dat doe je toch niet. Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Nancy, jij zegt ja, ik heb eigenlijk iets soortgelijks meegemaakt met een hele dure armband die jij kreeg van je papa en je zussen niet.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Nee. Dat was een armband die papa gekocht had voor mama. Maar papa is een paar dagen voor haar verjaardag plotseling overleden. En zo'n maand of zes nadien vroeg papa bij hem te komen. Dus ik kom bij hem en hij zegt tegen mij, ik wil u iets geven. Want ik weet dat bij u veilig gaat zijn. Dus dat hij dat niet gaat wegdoen, dat hij dat niet gaat open of doen. En dus die gaf me een kant en dat was zo van, oei. En ik zei, ja, maar ja, en wat met de zussen? En papa zei ook van, ik wil dat het niet tegen uw broers en niet tegen uw zus zegt. Dus ik heb dat nog altijd nooit niet gezegd. Gewoon omdat papa bang was dat mijn zus die armband zouden verkopen.
0: Ja.
1: Maar nu zoveel jaar later, wat is er nu met die armband gebeurd?
2: Die is nog altijd veilig bij mij, want wij gaan binnenkort trouwen. Ik en mijn vriend. En ik stond erop dat die een armband volledig opgekuist was. En die ga ik dus dragen.
0: Dus papa had wel een goede. Je had het goed gezien dat hij bij jou veilig was. Dat is ook niet zo raar dat hij aan jou gegeven heeft.
2: Maar pap, nee. Maar we zagen vroeger, mijn zussen die smeten het geld langs de deuren.
1: Ja. Voilà. Maar weten ze het dan? Horen ze het nu op de radio ook dat jij die armband hebt?
2: Ik hoop van niet.
1: Nancy, we hebben geen stemvervormer op jou gezet, hè. En je gaat trouwen. Dus iedereen die een Nancy kent, die binnenkort gaat trouwen.
0: Een blinkende armband.
1: Ja.
0: Dat is die Nancy. Ja.
1: Oh jongens,
0: maar,
1: toch.
0: Maar meneer Tors, wat denkt u ervan?
3: Wel, om te beginnen, zo'n armband is nog wat anders. Hè. Die kan je moeilijk verdelen in twee stukken bijvoorbeeld. Ja. En die heeft emotionele waarde dan geld dat anoniem is. Maar in dit geval is het eigenlijk bijna een eerlijkheidstest voor iedereen. En bijvoorbeeld die tante die zegt, ik geef jou 20.000 euro, zeg het niet verder. Maar misschien heeft ze tegen de andere zus gezegd, ik geef jou 30.000 euro.
1: Zeg je.
3: En zeg het niet verder.
1: Dat is precies een verhaal uit de Bijbel.
3: Dat is allemaal mogelijk.
1: Ja.
3: Maar ik vind in principe, als het echt een goede relatie is tussen die twee zussen, dan zou ik toch zeggen, kijk, ik geef jou de helft. Tante zegt wel dat ik het niet mag zeggen, maar je kent haar ook, ze is een dag ouder. En dan zou ik het aloude spreekwoord, wie goed doet, goed ontmoet, gebruiken. Ik vind het wel nobel om het dan echt te delen.
1: Je bent dan team Anken eigenlijk. Ja.
0: Ik vind delen ook wel, ik vind nobel, daar gaat het wel over. Ja. Maar je moet wel respecteren, vind ik, dat die tante een reden heeft om dat aan jou te geven. Of aan je broer of je zus. Hè. Ik bedoel, het is haar geld, ze doet toch mee wat
1: ze wil. Dat had ze dan in die mail moeten zetten. Want wij gaan ook maar uit van wat we weten. Hè. Een paar regeltjes.
3: Ik heb destijds ook nog notariaat gestudeerd en ik was assistent in erfrecht, schenkingen en testamenten aan de universiteit voor ik kerkjurist fulltime werd. En als er iets is waar ongelooflijke ruzies over bestaan, is dat. En in feite, het probleem is, er wordt geen open kaart gespeeld. Als er wel open kaart wordt gespeeld, zit je... denk ik in een makkelijker situatie. Maar hier weet je op den duur niet wie het allemaal goed meent en wie niet. En wie wat voor wie verbergt. En dat maakt het soms moeilijker.
1: Dus, hoeveel opslag heb jij gekregen?
0: Hoeveel opslag heb jij gekregen?
1: Open kaart spelen, we moeten eerlijk zijn. Hè? Daar gaat het toch over.
3: Het moet niet, maar het is wel makkelijker, denk ik. Omdat, als er ergens ruzie over is, is het toch meestal over
0: dan
3: geld.
0: Dan respecteer je de wil van je tante. Dan moet je het geld maar weigeren als je het niet wil. Dan moet je het toch
3: maar
0: niet
3: ik zou natuurlijk wel zeggen tegen die zus, kijk, zeg het niet verder.
0: Maar is dat dan weer eerlijk?
3: Nee,
0: jij zegt het niet door.
3: Dan heb je een soort gelijkheid in de geheimdoenerij. Ja. Op dat.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso ook verboden. En zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld 1 jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Sina legt uit.
9: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
8: Regeringspartijen CD&V en Vooruit eisen duidelijkheid van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder. Die wil dat de lijn zich aan de budgetten houdt, waardoor het volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet schrappen. Die moesten er net voor zorgen dat leerlingen minder lang op de bus zitten. Deze mama houdt haar hart vast voor haar zoontje van 6 die een vorm van autisme heeft.
10: Ik vind dat eerlijk gezegd heel schandalig. Dat zijn ook kinderen die recht hebben om op tijd op school te zijn. 'S Ochtends is die meest al onderweg van kwart voor 7 en dan durven we pas rond 9 uur op school aan te komen. 'S Avonds komt hij thuis tussen 6 uur en 6:30. Overprikkeld en je moet de kluts kwijt, waardoor dat hij soms aanvallen krijgt.
8: Vooruit vindt het niet kunnen dat er al zo lang gepraat wordt binnen de regering, maar dat er niks gebeurt. In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis vorige zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Mogelijk zijn nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. De verdachten zouden van plan geweest zijn om toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Het klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3 en is zo mee de topschutter aller tijden op het WK. Met in totaal 16 doelpunten op 6 WK's. Wolken en plaatselijke kans op wat regen, later zonniger, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden. In het weekend zon en wolken, kans op onweersbuien en maximaal rond 30 graden.
7: Dit is Joe 80.

0: Kijk.
1: Het weer met Frank.
0: We gaan het zonneke nog eens in huis halen. Frank, goedemorgen. Vertel eens voor vandaag.
2: Goedemorgen. Wel, het is zo inderdaad dat op meerdere plaatsen wel de zon schijnt. Maar, ik moet er direct bij vermelden, in het uiterste westen van het land, als deel van West-Vlaanderen, is het aan het regenen. Dus dat is toch nog altijd toch een zwakke storing die over het land trekt. En dat geeft dus hier en daar wat regen. Sowieso heel moeilijk te voorspellen waar, maar dat gaat een beetje van west naar oost over het land trekken. In de loop van de namiddag dan krijg je dat wolkendek gaat breken. Dus dat er stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen. Kan ook nog eentje eventueel uitgroeien tot een bui. Maar we hebben lange droge momenten, dat sowieso. Vergeet niet dus dat de zon het af en toe wat moeilijker gaat hebben vandaag. Temperaturen doen het goed. Hè? 26 graden, dat is zowat de maximum temperatuur voor vandaag.
3: Alrighty, en morgen dan?
2: Ja, dan wordt het tropisch. Hè? Eigenlijk kan je stellen, als vandaag die 26 graden wordt bereikt, dan gaan we sowieso een hittig hoofd tegemoet hoor. Die kans is bijna 100%, niet 100, maar bijna 100%. Want morgen zitten we al op 31 graden, dat is die eerste tropische dag. Met veel zon in de avond, eventuele warmte onweder, maar voor de rest ziet dat er allemaal prima uit. Vrijdag hou je vast, hè, 35 graden.
3: Maar dan mag je in je bikini en je sletsen naar het werk.
4: Ja,
3: dat is zo. Dat is een nieuwe regel.
4: En gratis ijsjes, denk ik.
3: Sowieso.
2: Vanaf 35 of zo.
3: Elk uur een ijsje, hè?
4: Dat wordt wel een snikhete dag, hè, Frank. En dan zal er toch meestal... Dan komt er in ons land bijna altijd gedonder van, toch?
2: Ja, dat is ook zo. Hè. En de luchtvochtigheid gaat ook toenemen. Dus je voelt dat het gewoon... vrijdag gaat dat echt zo... Ja, doef, laf, zwoel, noem het op. Er zijn verschillende woorden voor. Maar dus dat je bij twee passen begin je al direct te zweten. Dat is een beetje het weer dus voor vrijdag. Vrijdagochtend eventueel een enkele warmte onweder die boven Frankrijk is ontstaan, die nog eventjes over ons land trekt. Dan is het droog, gaat het zonnig zijn en dan is het late namiddag en avondperiode en waarschijnlijk ook nog een deel van de nacht dat er dan felle weer regen of onweersbuien over het land gaan trekken. Heel moeilijk opnieuw te voorspellen waar juist. Hè. Maar feit is wel dat het hier en daar tot klank en lichtspel zal komen vrijdag.
4: In het weekend, Frank, hoe ziet dat eruit?
2: Ook goed eigenlijk. Ja, zaterdag misschien nog een buitje in het oosten van het land. Dat geven meer de computers aan, maar het westelijke deel zou droog moeten blijven. Het zon en 29 graden. Zondag is dan alweer 31 graden. En ook veel zon, dus echt wel een topweekend sowieso. En begin volgende week, wel maandag, zitten we alweer op 33 graden. Zou waarschijnlijk de laatste tropische dag zijn. Althans toch tot dan. Met dan vanaf dinsdag eventjes wat aangenamer weer. Hè, met 25 graden dan nog. Dinsdag misschien 's ochtends wat regen. Maar woensdag en donderdag is het alweer droog met zonnige perioden. Dus het ziet er echt wel heel goed uit. Maar je moet een beetje tegen de warmte kunnen. Dat
4: voilà. We gaan naar een mooie periode. En we gaan niet te veel zagen en klagen. Hè, zeg.
3: Mm-hmm. Zeg. Zeggen alle mensen die dan toch airco in huis hebben en alle mensen zonder airco denken, doe me toch.
2: Ik heb het net geïnstalleerd. Dus, ik ben wel heel blij. Dus dat is de eerste keer zijn dat we er kunnen van profiteren.
3: En wij, ja. Frank, weer al niet. Geïnstalleerd.
2: Ja, kijk.
3: Ja.
4: Allee Frank, dankjewel. Merci voor het weer.
2: Fijne dag.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Excuse me.
1: Ja.
11: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is
17: Joe.
16: Joe, 80s en 90s.

0: is onze correspondent voor het WK.
1: Sven en Anke.
2: Onze WK-man, Toby Alderweireld.
0: Ja, Toby die geeft altijd commentaar voor de match. En de dag na de match krijg je hem ook te horen in onze ochtend. Zijn keitoffe kerel is ondertussen een goede vriend van de show geworden. Goede, scherpe analyses over het voetbal. En daar houdt het niet bij op.
3: Nee, wij houden van Toby. Jij houdt van Toby. Iedereen houdt van Toby. En daarom hebben we een Toby-cadeautje.
0: Ja.
3: Want ja, natuurlijk, die wedstrijden in Amerika, Mexico, Canada. Ha, die timetables, dat kan vervelend zijn. En soms moet je je wekker zetten om op tijd een match te zien. En we hebben eigenlijk gevraagd aan Toby om een aantal wekkers in te spreken.
0: Ja, dat als je zo midden in de nacht zo'n match moet zien dat het niet is van...
3: Ja.
0: Want dat
3: ja.
0: is lastig, hè?
3: Nee, hij heeft verschillende wekkers ingesproken. Bijvoorbeeld, dit is een voorbeeldje.
4: Goedemorgen, Toby hier. Rustig wekker worden.
3: Oh.
4: Geen stress. We hebben nog juist genoeg tijd voor een koffieke voor de match begint. Wat draait u toch maar stilletjes aan richting de rand van uw bed? Je wilt die eerste goal toch niet missen, zeker?
0: Dat vind ik wel leuk.
3: Daar wil je toch ook mee wakker worden als je gewoon naar je werk moet en niet naar een voetbalwedstrijd wilt gaan kijken. Maar het is heel fijn, je kunt dat gewoon in de Joe-app downloaden. Ik zit er nu in. Dus de Joe-app. Als je die open doet, rechtsboven ziet je een wekkertje. Het kan niet duidelijker zijn. Je klikt daarop, dan moet je je uur ingeven. En dan heb je daar ook verschillende wekkers van Toby. Bijvoorbeeld Toby Devil Time, Toby rustig wakker worden, Toby wild wakker worden. Je kan kiezen. En dan kan je daarna ook kiezen welke zender je wil dat daarna Toby begint te spelen.
0: Ja, onze natuurlijk.
3: Onze, ja, gewone, ja, maar je doet Joe Goldje, dit
0: ja,
3: al.
0: Ja, ja, ja,
3: en niet
0: okay.
3: andere zenders, hè.
0: Nee. Oh, Toby maakt je wakker en dan lekker Studio Brussel in de ochtend.
3: Nee, gek. Nee. Dat is onmogelijk. Onmogelijk in onze app.
0: Onmogelijk.
3: Maar het is echt heel gemakkelijk en heel fijn. En ja, je kan dat dan nog zo blijven doen, hè.
0: Voilà.
3: Maar het is niet een goede stem daar ook
0: voor, een goed cadeautje. Dus, maar eens kijken, het is echt een top.
3: Ik ga dat echt eens testen.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Almost Fire. Heb je dat gezien, Sander? Al die hete wijven in onze app. Ah, sorry dat ik het zo zeg.
1: Ze zijn wakker, ja.
0: Jong, wat is dat?
2: Ik krijg hier een beetje jaloezie in de studio. Een beetje jaloezie op Toby Alderweireld. Want inderdaad, massa's vrouwen willen wakker worden met Toby Alderweireld. Het liefst fysiek.
0: Maar we kunnen
2: alleen maar via de wekker aanbieden.
0: Ja?
2: Maar velen stuurt, ik heb een vraagje. Blijven die wekkers van Toby in jullie app dan ook nog bestaan na het WK?
0: Ja, dat blijft bestaan.
2: Dat blijft forever bestaan. En Mark snapt het. Mark zegt, amai, ik denk dat er heel veel vrouwen willen wakker worden met Toby.
0: Ja, maar heel veel.
2: Dus, bij Sandra mag hem er gerust bij komen liggen.
0: Ja.
2: Greetje zegt ook, van mij mag Toby mij heel het jaar wakker maken. En zo gaat dat hier maar door.
0: Ja, rustig. Ben je ook Anke?
2: Ja, ik heb die ook wel graag. Ik vind dat ook een hele fijne, warme stem.
0: Ja, maar ik heb die ook wel heel graag, ja. Sowieso.
2: Ga je ook wakker worden dan met Toby?
0: Nee, ik ga het voorlopig bij mijn houden.
2: Ik ga dat morgen eens proberen, maar ik ga zo niks tegen Tom zeggen.
0: Dan ligt er plots een vent extra in bed.
2: En dan zien of die ook wakker wordt.
0: Dat was een hele goeie, eigenlijk.
2: Ja, ik ga dat morgen eens testen.
0: Bijvoorbeeld het leukste van alle duivels, dat je denkt, daar zou ik het leukste mee wakker worden, of Lukaku.
2: Oh, Lukaku. Sowieso altijd Lukaku.
0: Maar je weet Lukaku wat ze daarvan zeggen, hè?
2: Ja.
0: Ik kom het wel later, maar binnen 22 seconden is de klus geklaard. Ja.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor, de snelste 5G, wat een verschil.
2: Ja, probleem, ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G, nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Tina legt uit.
7: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen. En dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
6: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land. Zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu dus stilaan verandering in. De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.
5: Dit is Joe 80.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op ikea.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Steunpunt Welzijn. Bevoegd minister Caroline Chenet.
11: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
10: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. Vanaf volgende maand mogen burgemeesters, schepenen en OCMW-medewerkers geen flexijobs meer doen. Komt door een aanpassing van de regels door de RSZ. Opvallend, want eind april besliste de ministerraad om het systeem van de flexijobs uit te breiden naar alle sectoren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG, betreurt de aanpassing van de regels, omdat het volgens hen mensen zal demotiveren om nog aan lokale politiek te doen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Het is niet duidelijk of er slachtoffers vielen en het is ook afwachten wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Overmorgen wordt dat officieel ondertekend in Zwitserland. Iran eist wel dat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer ook. Vrijdag tot 34 graden.
9: Dit is Joe 80s.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is €20.
4: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Mannekes,
16: Bombi,
15: ik ga schilderen.
16: Nee, Bombi, we gaan klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Mannekes.
16: Moeder.
15: Schilderen is ook klussen.
16: Ah ja.
15: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
16: 25?
17: Ja. Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
20: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
19: Hoe praat jij nu?
20: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
19: En vind je vrouw dat niet lastig?
20: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
21: Mobile Vikings.
19: Play it smart.
22: Joe

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Dit is Joe 80s en 90s.
10: Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Vandaag extra goedkoop avond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De doodrijder van de carnavalsstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Dat heeft de Assize jury in Bergen beslist. Die zag geen verzachtende omstandigheden en noemde de man een gek achter het stuur. Zijn neef, die naast hem zat in de auto, krijgt 2 jaar, wel voorwaardelijk, waardoor hij niet naar de cel moet. Hij kreeg die straf voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee reden 4 jaar geleden in op de stoet in Strepie. Er vielen 7 doden en meer dan 40 gewonden. De bestuurder reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor het werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
5: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd, met alle gevolgen van dien. Slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
4: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden. Maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
6: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
4: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede, dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral voor vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan. Die is volgens het Koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. Hij moet passen door zijn blessure aan de elleboog. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Daar startte hij wel en hij won zelfs een rit. Maar de wondes aan zijn elleboog raakten zwaar ontstoken, waardoor hij niet op tijd in vorm geraakt. Een enorme klap voor Van Aert, want de Tour was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer en meer door. Maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op onweersbuien. Maxima rond 30 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
1: Ritchie.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja! Carrefour.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: Vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bombi.
1: Ik ga schilderen.
0: Nee, Bombi, we gaan klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Mannekes.
0: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
0: Ah ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Licht het op, laat het op, werkt de plotstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plotstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Woehoe.
5: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Oei, nog maar tot 21 juni?
9: Yep, info op telenet.be.
11: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zeg jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een dom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op ikea.be.
18: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
19: Dat is de ja van Jumbo.
20: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
21: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met friet?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
9: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepy. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
8: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Heilen. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
10: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
8: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlaming.
11: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpste. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma-Lise Bike beslist heeft om van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
8: De Tour was een van Van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
7: Dit is Joe.

0: New York, zalig. Oh, ik heb Paris ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
4: 5. 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus presenteert, beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Joe 80s and 90s.

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 7 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. De ene reed achteraan in op de andere. 2 gewonden zijn er erg aan toe. Het is niet duidelijk of ze in levensgevaar zijn. Het is ook nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. De bestuurder van het drama in Strepy moet onmiddellijk naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter in Bergen bevolen. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
5: Laat ons zeggen dat er hier een beginnend luid applaus weer klonk. Applaus dat meteen in de kiem werd gesmoord door de voorzitter. Ze zei voor dergelijke reacties is geen plaats in een assisezaal. De advocaat van Paulo Valson had gevraagd om hem met een enkel band thuis te houden gedurende de 15 dagen termijn waarbinnen ze cassatie kunnen aantekenen.
4: Maar daar ging het Hof dus niet in mee. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby uit Zweden. Dat is geloot in Nyon in Zwitserland. De heenwedstrijd wordt al op 23 juli gespeeld in Zweden. De terugmatch volgt een week later in Brussel. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maximaal tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Mannekes.
2: Bombi.
1: Ik ga schilderen.
2: Nee, Bombi. We gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Ah ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
21: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
22: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
21: Hoe praat jij nu?
22: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
21: Vind je vrouw dat niet lastig?
22: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
23: Mobile Vikings.
21: Play it smart.
24: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
25: Midas, je kan altijd vooruit.
26: Joe 80s and 90s.

0: vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Minister van Onderwijs Soegal Demir is bereid om de bevoegdheid van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs over te nemen. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Tot nu lag de bevoegdheid bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Zij krijgt bakken kritiek omdat de lijn nu weer moet besparen op dat leerlingenvervoer en daarom 200 buslijnen schrapt. De wissel stond al in het regeerakkoord, maar er was nog veel discussie rond. Wanneer Demir overneemt is nog niet duidelijk. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Je hoort Jessie Voorspoels van de politie.
5: Deze middag hebben we een kopstaartaanrijding gehad tussen 2 trams in Mortsel. De voorste tram stond eigenlijk stil aan de halte. En de tram die er achteraan kwam, is daar achteraan op ingereden. Maar de reden, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.
4: Het onderzoek loopt. AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
3: Dit is Joe 80.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Ja! Carrefour. 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
2: 4.000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Kissie, Keno, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op ikea.be.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, zit er zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
15: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
16: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zoual Demir in het parlement. Eerder vandaag zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
6: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
5: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En sport AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
3: Dit is Joe 80.

0: bellen. Kom weer niet weg in uw bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Joe 80s.

0: tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zouad Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
8: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
7: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependalen op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepy kan over 7,5 jaar voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
9: Hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na 1,5 maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
7: De assisevoorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En sport, Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup, traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Zij de Vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos limmes. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Joe

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaams minister Ben Weitz gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar Weitz benadrukt dat nog niet definitief is.
3: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli. Finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
2: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder, maar onderwijsminister Zoual Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke volgde het voor ons.
4: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
2: De top wil ook minder afhankelijk worden van belangrijke grondstoffen uit China. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. En wielrennen dan, de Eritreër Biniam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde als derde. Girmay is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.
9: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
10: Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom. Licht het op, laat het op, werkt het tot stroom.
11: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
13: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
14: Dit is
15: Joe 80s and 90s.
16: Good times, great music.
17: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
8: Een goeie avond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de busritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
9: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
8: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer, daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er ook lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Journalist Jelle Frenke heeft het allemaal gevolgd.
10: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
8: Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met de nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En vanavond rond 9:15 stijgt de stroomprijs opnieuw naar een recordniveau. Dat laten de energieleveranciers weten. Omdat we dan massaal onze airco's aanzetten en de opbrengsten uit zonnepanelen vallen dan weg. Er is ook weinig wind. Daardoor stijgt de prijs naar bijna €550 per megawattuur. Vooral consumenten met een dynamisch contract zullen dat voelen. En sport. In de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen. Na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag 2e. De Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
7: Dit is Joe 80s en

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan zo'n hoteljust.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: Met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series binge.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
1: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Mannekes,
5: Bombie,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bombie, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Ah ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
17: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
18: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
17: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
19: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
16: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: came today, but had to go to visit you, you never know.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
7: Een goede avond. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Carolien Vrijes.
8: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
7: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. En de piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overboelaren is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. De VS geeft details uit het vredesplan met Iran vrij. In het voorlopige akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heft ook sancties op tegen Iran en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend, vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
6: Dit is Joe 80s.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk stoppen, ook die in Libanon, en dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om opnieuw aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei hij na afloop van de G7-top in Frankrijk. Journalist Jelle Frenke.
2: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer een duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
1: Iran en de VS ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. En sportvoetbalclub Charleroi stelt Mario Konen officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Konen nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Konen is 39. Hij was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. En het weer nog. Vanavond droog en zonnig. Later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedalen. En dan leeftijd ook. Hè. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
1: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
3: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
1: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Verschillende burgemeesters van Europese steden gaan samen de strijd aan tegen drugs. Ze hebben een coalitie opgericht om samen een actieplan uit te werken tegen drugsgeweld. Onder meer rond preventie en de rol van de politie. De burgemeesters, onder wie die van Brussel, Philippe Klose, willen op die manier de jeugd beschermen en ook de veiligheid in bepaalde wijken garanderen. Want drugshandel en geweld komen al maar vaker voor. De acties bij de zee- en rivierloodsen zitten erop. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vanmiddag werd er een tijd lang opnieuw gestaakt uit onvrede met de pensioenen en andere veranderingen binnen de sector. Vanavond lagen er nog zo'n 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Een historisch moment voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgde heel wat Congolezen de match op grootscherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op. Op ons land.
1: De vorige keer dat Congo deelnam aan een WK was 52 jaar geleden. Toen kon het niet scoren. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe 80

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Tenau.
2: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
1: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe